0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkte?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
11: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing... 2 plus

0: Goedemorgen. De gedeeltelijke zonsverduistering lokte gisteren massaal veel mensen naar stranden, parken en dakterrassen om te zien hoe de maan de zon voor 90% bedekte, met het hoogtepunt om 13 over 8. 'S Nachts en in de vroege ochtend kon je ook heel wat vallende sterren spotten. Tijdens de piek van de Perseïde zag je de grootste meteorenregen van het jaar passeren. Voor een nieuwe gedeeltelijke eclips in België is het wachten tot 2081. Een totale zonsverduistering volgt pas in 2142. De zware aardbeving in het westen van Colombia heeft al zeker aan 265 mensen het leven gekost. Bijna 3500 mensen raakten ook gewond. De president heeft de economische noodtoestand afgekondigd, waardoor hij zonder tussenkomst van het parlement belastingen mag opleggen en de begroting aanpassen. Met een nieuw noodfonds wil de regering verwoeste scholen, ziekenhuizen en wegen herstellen. Nog altijd wordt onder het puin gezocht naar mensen. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horde. Ze startte sterk, maar in de laatste rechte lijn viel ze stil. Ze verbrak wel haar persoonlijk record. In de finale van de 400 meter eindigde de geblesseerde Daniel Segers als achtste en laatste. En op de 110 meter horde wist landgenoot Zeno van Nijgen, ondanks een persoonlijk record, de finale net niet te halen. Medaillekandidaat Eli Bakari kwam ten val over een horde. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij 35 graden. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Temperaturen rond de 30 graden dan. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook kans op enkele plaatselijke buien. Het koelt dan wel af tot 26 graden.
1: Empezó el verano, fuego.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemorgen. Twee Belgische burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politiek mandaat momenteel met een definitief ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Eva de Mesmaker opvroeg bij de pensioendienst en schrijft HLN. Het oude, ondertussen afgeschafte systeem verklaarde ambtenaren na hun ziektedagen definitief arbeidsongeschikt, zonder te kijken naar alternatieve werkmogelijkheden. De Mesmaker benadrukt dat de betrokkenen niets illegaals doen, maar noemt het absurd dat de overheid hun levenslang afschreef, terwijl de kiezer hen wel geschikt achtte om te besturen. Telenet, Orange en Proximus tekenen beroep aan tegen de nieuwe regels van telecomwaakhond BIPT, die klanten makkelijker moet laten besparen. Dat schrijft Lego. De telecomregulator eist duidelijkere communicatie over voordeligere tariefplannen en een QR-code naar een prijsvergelijker op je factuur. De operatoren vinden de maatregel buitenproportioneel. Het Markthof dat de beroepen behandelt, doet eind dit jaar een uitspraak. Na 34 jaar is er waarschijnlijk duidelijkheid over het lot van twee Kempense wandelaars die in september 1992 spoorloos verdwenen tijdens een bergtocht in de Zwitserse Alpen. Op een gletsjer zijn twee stoffelijke overschotten aangetroffen, samen met hun identiteitspapieren. De twee mannen kwamen destijds in nood tijdens een tocht via de meer dan 4000 meter hoge Weissmies. Familieleden hebben inmiddels DNA-stalen afgestaan om de lichamen officieel te kunnen laten identificeren. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien, temperaturen rond de 30 graden dan. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook kans dan op enkele plaatselijke buien. Het koelt dan ook af tot 26 graden.

0: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: en... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakte jij allemaal een stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. Door de aanhoudende hitte en droogte zitten schadelijke blauwalgen op heel wat plekken in ons water. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft dit seizoen al 62 keer een zwemverbod moeten invoeren op 49 verschillende locaties. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Gent werd de geplande opening van 3 tijdelijke openluchtzwemzones daardoor geschrapt. Vanaf volgend jaar mag je in principe overal in open water zwemmen, maar geen verbod geldt, tenzij het water te veel of gevaarlijk blijkt. 2 Belgische burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politiek ambt momenteel met een definitief ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Eva de Mesmaker opvroeg bij de pensioendienst en schrijft HLN. Het oude, ondertussen afgeschafte systeem verklaarde ambtenaren na hun ziektedagen definitief arbeidsongeschikt, zonder te kijken naar alternatieve werkmogelijkheden. De Mesmaker benadrukt dat de betrokkenen niets illegaals doen, maar noemt het absurd dat de overheid hen levenslang afschreef, terwijl de kiezer hen wel geschikt achtte om te besturen. Xavi Hernandez volgt Ronald Koeman op als bondscoach van het Nederlandse elftal en tekent een contract tot 2030. De 46-jarige FC Barcelona-legende noemt zichzelf een zoon van het Nederlandse voetbal, omdat hij gevormd werd door de filosofie van onder meer Johan Cruijff en Louis van Gaal. Hij krijgt de taak om Oranje na het mislukte WK weer aantrekkelijk en dominant te laten spelen. Xavi wordt de eerste buitenlandse bondscoach van Nederland sinds Ernst Happel in 1978 en maakt op 24 september tegen Duitsland zijn debuut in de Nations League. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt en dan ook kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

Goedemorgen. Techbedrijf Meta heeft ruim 750.000 Instagram- en Facebook-accounts geblokkeerd van jongeren onder de 16 jaar. Het bedrijf doet dat om te voldoen aan een Australische wet die sociale media voor jongeren verbiedt. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de accounts op te sporen. Ondanks de massale blokkades zegt de Australische overheid dat de impact voorlopig beperkt blijft. Ruim 80% van de jongeren weet het verbod nog altijd te omzeilen door een gebrek aan controles. Te veel bezig zijn met werk tijdens het reizen leidt bij meer dan de helft van de gezinnen tot spanningen binnen het gezin. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Vooral zelfstandigen worstelen met de knop om te draaien. 6 op de 10 nemen hun laptop mee op vakantie en bijna een kwart werd zelfs dagelijks. Volgens experts merken partners en kinderen het meteen als iemand er mentaal niet volledig bij is. Ze adviseren om vooraf duidelijke afspraken te maken en eventuele werktijden strikt af te bakenen. Op camping De Kloek in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen vroeg een brand uitgebroken. 2 chalets zijn volledig verwoest, een derde verblijf raakte beschadigd. De brandweer moest extra spuit- en tankwagens inzetten om te vermijden dat het vuur omsloeg naar het omliggende bos. Een 25-tal bewoners werden geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en ook de oorzaak van de brand is momenteel onduidelijk. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm weer bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt en ook kans op lokaal enkele plaatselijke buien bij 26 graden.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
8: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oh, jij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. Steeds meer startende ondernemers maken zich zorgen over de groeikansen van hun zaak. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse barometer van HR-bedrijf Acerta. Bijna een derde van de starters ervaart stress door geopolitieke spanningen en de felgestegen prijzen voor energie, grondstoffen en personeel. Om de zaak draaiende te houden, offeren ondernemers vaker hun vrije tijd op. Starters nemen minder vakantie en keren zichzelf dikwijls slechts een minimumloon uit. Toch blijft het ondernemerschap aantrekken. Ruim 70% van de ondervraagden zou opnieuw een eigen zaak beginnen. Techbedrijf Meta heeft ruim 750.000 Instagram- en Facebook-accounts geblokkeerd van jongeren onder de 16 jaar. Het bedrijf doet dat om te voldoen aan een Australische wet die sociale media voor jongeren verbiedt. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de accounts op te sporen. Ondanks de massale blokkades zegt de Australische overheid dat de impact voorlopig beperkt blijft. Ruim 80% van de jongeren weet het verbod nog altijd te omzeilen door een gebrek aan controles. Als je Spotify gebruikt, betaal je binnenkort meer voor je abonnement. De muziekdienst verhoogt de prijzen bij ons. Een standaard premium abonnement wordt 2 euro duurder en kost straks 13,99 euro per maand. Ook voor een duo- of familiepakket betaal je tot 3 euro meer. Nieuwe abonnees zien het hogere tarief meteen. Voor bestaande klanten gaat de prijsstijging in vanaf september. Volgens Spotify is de verhoging nodig om het platform te verbeteren en artiesten beter te vergoeden. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag deels bewolkt en ook dan kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden.

0: Stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Smartfoto.be.
3: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

Goedemiddag. Na een zware brand op camping De Kloek in Grobbendonk is tijdens het nablussen een lichaam gevonden in een van de vernielde chalets. Dat zegt het Antwerpse parket. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend. De brand verwoestte vanmorgen te vroeg twee verblijven en een derde raakte beschadigd. 25 bewoners werden ook geëvacueerd. Er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand. De speuters houden rekening met mogelijk kwaad opzet. Buurtbewoners hoorden voor de brand een luide knal. Als je morgen gaat tanken, betaal je meer voor benzine. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt met 7 cent naar bijna 1,94 euro per liter. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Voor benzine 98 betaal je zelfs ruim 10 cent per liter meer, met een nieuwe maximumprijs van 2,094 euro per liter. De prijsstijging is het gevolg van schommelende olieprijzen op de internationale markt, die de voorbije dagen stegen door de onzekere onderhandelingen tussen de VS en Iran. In de zoo van Plankendaal zijn twee rode panda's geboren. Moeder Amber hield haar jongen tot nu toe veilig verborgen in de nestkamers, maar op camerabeelden zagen de verzorgers al hoe ze de kleintjes voorzichtig bij het nekvel verplaatsten. De jongen worden blind en doof geboren en krijgen pas rond 9 weken hun eerste medische controle. De geboorte is belangrijk voor het Europese kweekprogramma van de bedreigde diersoort. Zonnig en zeer warm vandaag tot 35 graden. Morgen opnieuw tropisch warm bij dezelfde temperatuur. In het weekend krijgen we meer wolken. Zaterdag lokaal kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag deels bewolkt en dan ook kans op enkele plaatselijke buien bij 26 graden.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: En dan...

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.

Goedemiddag. Aan het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant is een vrouw van 19 gisteravond overleden aan een overweg. Ze was net aangekomen met een trein en stak daarna de sporen over terwijl de slagbomen gesloten waren. Ze werd gegrepen door een doorrijdende trein uit de andere richting. De trein voerde nog een noodremming uit, maar kon niet meer op tijd stoppen. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is ook een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Dat zegt het parket van Antwerpen. Over de identiteit van het lichaam is nog niet bekend. De brand verwoestte vanmorgen 2 chalets en nog een derde raakte beschadigd. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Mogelijk gaat het om kwaad opzet. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de havenstad Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia, dat meldt de organisatie. Bulgarije won dit jaar de muziekwedstrijd met het nummer Bangaranga van de zangeres Dara. De finale van het Eurovisie Songfestival volgend jaar is op zaterdag 15 mei. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen door de omstreden deelname van Israël. En het was een succesvolle ochtend voor onze Belgen op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk staat in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Ze zwom de snelste tijd van alle deelnemsters. Gisteravond pakte Van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. En Luca Onvaux gaat dan weer door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. En het blijft ook wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. Het is ook wat koeler dan met maxima van 21 tot 26 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Mannekes,
11: Bompie.
10: Deze ga je fantastisch vinden.
12: Denkte?
10: Vrijdag en zaterdag.
11: Ja?
10: Is het nee?
12: Is het nee?
10: Tegen BTW.
13: Is het nee tegen BTW?
12: Allee, gast.
10: Dat is fantastisch. Zie je wel.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

Goedemiddag. Er komen voorlopig geen maatregelen tegen de aanhoudende droogte. Code oranje blijft gelden. Vlaams omgevingsminister Broens roept wel op om zeer spaarzaam te zijn met water. Want er is voorlopig nog genoeg drinkwater, maar de druk op de watervoorraden neemt wel verder toe. De waterstanden staan laag en de grondwaterpeilen blijven dalen. Probeer zoveel mogelijk regenwater te gebruiken als dat nog niet op is. En gebruik water alleen als dat nodig is, klinkt het. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat kindermoordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelevière. Speurders vonden 2 dagen later Laetitia en Sabine in de kelder van Dutroux zijn huis. Later blijkt ook dat Dutroux verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was eerder veroordeeld voor seksueel geweld en hij was op dat moment voorwaardelijk vrij. De zaak leidde tot veel verontwaardiging en zorgde voor een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Op het EK Atletiek heeft Merel Maas zich geplaatst voor de finale van het hoogspringen. Ze sprong over 1,91 meter, genoeg dus voor dat finale ticket. Ook Remy Schrijns plaatste zich knap voor de finale van de 3000 meter stiepel. Daarbij moeten atleten over horden en een waterbak lopen. Schrijns finishte in zijn reeks als tweede. Wel pech voor Tim van de Velde, want hij viel in de waterbak en kwam pas als voorlaatste binnen. Hij gaat dus niet door naar de finale. En rode duivel Jeremy Doku blijft bij zijn Engelse club Manchester City spelen. Hij verlengt zijn contract met 5 jaar tot al zeker 2031. Doku is 24 en speelt al sinds 2023 bij City. In 131 wedstrijden scoorde hij 22 keer en gaf ook 34 assists. Hij won onder meer de Engelse titel in 2024. Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. Maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. Het is ook wat koeler met maxima van 21 tot 26 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, oh, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oh, jij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Het is vandaag de warmste 13 augustus sinds de start van de metingen. In Ukkel is vanmiddag zo'n 32,2 graden gemeten. Het wordt wellicht nog 35 graden vandaag. Het record kan dus nog verder oplopen. En we zitten bijna zeker in een derde hittegolf. Code oranje voor de droogte blijft ook van kracht. Er komen voorlopig geen maatregelen, maar de droogtecommissie roept wel op om zeer spaarzaam te zijn met water. De druk op de watervoorraden neemt toe. Er is voorlopig wel genoeg drinkwater. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een ontploffing. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. De explosie zou gebeurd zijn bij een opslagtank op een bedrijventerrein. Daar was een onderhoudsploeg aan de leidingen aan het werken. De brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Eerder vanmorgen was er ook al een elektriciteitspanne en een kleine brand in de haven, maar het is niet duidelijk of er een link is met die ontploffing. En op het EK atletiek staat Helena Bonnet in de finale van de 400 meter. Ze werd knap vierde met een nieuw persoonlijk record. Ze had de tweede beste verliezende tijd en mag dus nog meestrijden voor de medailles. Merel Maas plaatst zich dan weer voor de finale van het hoogspringen. Ze sprong in haar reeks over 1,91 meter. En ook Remy Schijns gaat door naar de finale van de 3000 meter stiepel. Daarbij moeten atleten over horden en een waterbak lopen. Hij werd in zijn reeks tweede. Tim van de Velde is uitgeschakeld. Hij viel in de waterbak. Veel zon en erg warm met maxima tot 35 graden. Morgen hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wordt wisselvalliger. Eerst nog zonnig, daarna lokaal kans op buien. Maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien. En het is ook wat koeler met maxima van 21 tot 26 graden.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.

Goedemiddag. De elektriciteit- en aardgasfactuur stijgt naar het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Aanleiding zijn de gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wie een nieuw elektriciteitscontract afsluit, zal voor 1 jaar elektriciteit gemiddeld €1.360 moeten betalen. Dat is gestegen met €73. Voor aardgas gaat het om €1.780. In de haven van Rotterdam is een dode gevallen bij een ontploffing. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. De explosie zou gebeurd zijn bij een opslagtank op een bedrijventerrein. Daar was een onderhoudsploeg aan de leidingen aan het werken. De brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Eerder vanmorgen was er ook al een elektriciteitspanne en een kleine brand in de haven. Het is niet duidelijk of er een link is met de ontploffing. En voetbalclub Anderlecht moet een forse boete betalen omdat de supporters zich hebben misdragen in de Europa League wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby. Dat besliste de Europese Voetbalfederatie UEFA. In totaal gaat het om meer dan €27.000. Supporters van Anderlecht gooien de bekers op het veld en blokkeerden de trappen in de tribunes. Anderlecht roept haar supporters op om de stadionregels te volgen. Vanavond speelt Anderlecht trouwens thuis tegen het Griekse PAOK. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus. In Ukkel werd al 32,2 graden gemeten, maar het kan nog tot 35 graden worden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wisselvalliger met kans op buien, maar het blijft wel warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien tot 26 graden.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Gees gaat het fantastisch vinden.
5: Denk je?
3: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: IKEA-tip van de week.
11: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
12: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oh, hij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Parket van Antwerpen onderzoekt of de dodelijke brand in een camping in Grobbendonk is aangestoken. Er zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op kwaad opzet. Bij de brand werd ook één lichaam aangetroffen. Het is nog altijd niet duidelijk om wie het precies gaat. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Twee chalets zijn volledig verwoest, een derde raakte beschadigd. Als je een nieuw elektriciteits- of aardgascontract afsluit, zal je meer moeten betalen. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin stijgt naar het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Aanleiding zijn de gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wie een nieuw elektriciteitscontract afsluit, zal voor 1 jaar elektriciteit gemiddeld €1.360 moeten betalen. Dat is gestegen met €73. Voor aardgas gaat het om €1.780. En een leuke ontdekking in Dendermonde. Daar hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud gevonden tijdens renovatiewerken. In de muren van een kelder zat een kist verstopt vol met goudklompen en gouden munten. De waarde wordt geschat op zo'n €9 miljoen. Een verrassing voor de arbeiders, maar ze mochten de schat niet bijhouden. De politie heeft het naar een veilige locatie gebracht. Het parket onderzoekt nu aan wie dat goud toebehoort. Het is zonnig en warm met maxima tot 35 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer. Zaterdag wisselvalliger met kans op buien. En het blijft ook warm bij 30 graden. Zondag meer wolken en enkele buien tot 26 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je wist het liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Goeie avond. In het natuurgebied Kalmthoutse Heide heeft een groepje jongeren gisteravond een kampvuur gemaakt. Ze hadden het naar eigen zeggen koud gekregen nadat ze naar de zonsverduistering kwamen kijken. De brandweer kreeg er melding over en kwam meteen ter plaatse. De vlammen waren al 1 meter hoog en de brand zat ook al ondergronds. Levensgevaarlijk, zegt de brandweer. Met dit droge weer kan 1 vonk al genoeg zijn om hectare natuur te verwoesten. Het parket van Antwerpen onderzoekt of de dodelijke brand in een camping in Grobbendonk is aangestoken. Er zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op kwaad opzet. Bij de brand werd ook 1 lichaam aangetroffen. Het is nog altijd niet duidelijk om wie het precies gaat. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. 2 chalets zijn volledig verwoest en 1/3 raakte beschadigd. En voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. Meer dan 100 mensen, onder wie ook kinderen, moesten in zee springen om te ontsnappen aan het vuur. De kustwacht bracht hen allemaal veilig aan land. 2 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De boot is volledig uitgebrand. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. Nog tot vanavond erg zonnig en warm, minima tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer tot 36 graden. Zaterdag wisselvallig met kans op buien, het blijft wel warm bij 30 graden. En zondag meer wolken, maar wel meestal droog tot 26 graden.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Ja-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150? Bad?
5: Schattig, dat is €4.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goeie avond. In het natuurgebied Kamthoutse Heide heeft een groepje jongeren gisteravond een kampvuur gemaakt. Omdat ze het koud hadden toen ze naar de zonsverduistering en sterren wilden kijken. De brandweer kreeg er melding over en kwam meteen ter plaatse. De vlammen waren al 1 meter hoog en de brand zat ook al ondergronds. Levensgevaarlijk, zegt de brandweer. Met dit droge weer kan 1 vonk al genoeg zijn om hectare natuur te verwoesten. En het is ook verboden. In het zuiden van Engeland, dichtbij Brighton, is een trein ontspoord. Dat zegt de Britse transportpolitie. Het ongeval gebeurde niet ver van ons station. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Op beelden van de Britse openbare omroep BBC is te zien hoe mensen op de ontspoorde wagon staan. Het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren en of er slachtoffers zijn. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet herbeginnen met een anders samengestelde rechtbank. Dat oordeelde het Brusselse Hof van Beroep. De advocaat van de ex-speler Spakelaar had nog voor het proces een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechtbank, omdat hij de rechter niet geschikt vond. Het Hof van Beroep gaat daar nu in mee. Koeken kocht 9 jaar geleden Anderlecht voor bijna 60 miljoen euro. Hij beschuldigt de vorige CEO en spelersmakelaar van gesjoemel bij transfers en oplichting. Nog tot vanavond erg zonnig en warm met minima tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde snikhete weer tot 36 graden. Zaterdag wisselvalliger met kans op buien. Het blijft wel warm bij 30 graden. En zondag meer wolken, maar wel meestal droog tot 26 graden.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denk je?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.